U hoorde het concert voor drie klavercymbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercymbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in dat Bach-festival Dordrecht. Eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royes op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuoze dubbelkoorige Kom, Jezus, kom, BWV 229. U hoort het hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezus, kom.

U hoorde een uitvoering door Masaaki Suzuki in zijn Bach-collegium Japan van het motet Kom, Jezu, Kom, BWV 229. Behalve voor professionele en amateur organisten is er ook nog een masterclass in Dordrecht voor jonge professionals en goede amateurs. Door niemand minder dan Johannette Somer. Een buitenkans. Kijken of er misschien nog plaats is. We gaan nu weer horen de aria Schlummert ein ihre matten Augen. Ja, toch een van de mooiste aria's van Bach. De dood is hier een slaap geworden. Behalve van de baskantate, BWV 82 die we dus gisteren hoorden, is er eens een bewerking voor sopraan gemaakt, waarschijnlijk door Anna Magdalena, in hetzelfde notenbuchlein. Zij zal dat zelf ook gezongen hebben. Nou, niet in de kerk, want dat mocht niet, maar misschien op andere gelegenheden. En zeker, om het zo te zeggen, aan de keukentafel. Ook in het Bach-festival in Dordrecht wordt veel aandacht aan haar besteed. Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw, ook weer moeder van heel erg begaafde zoon, vooral Johann Christian de Londense Bach. U hoort dus nu Johannette Somer in de losse aria voor sopraan, in dit geval Schlummert ein ihre matten Augen, samen met weer Pieter-Jan Belder uit het Notenbuchlein voor Anna Magdalena Bach zingen ze.

U hoorde de aria Schlummert ein ihr matten Augen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, voor sopraan dus, gezongen door Johanne de Zomer. U gaat nu nog horen een paar van die heerlijke stukjes voor het klavichord. Weer van Carl Philipp Emanuel en ook een stukje van Hasse, vriend en collega van Johann Sebastian, orgelcomponist in Dresden. En als toetje van deze stukjes krijgt u de opzwepende musette. Nu weer op het klaversembel, gewoon zoals het hoort. Dus niet in feite van vader, Johann Sebastian, maar van zijn zoon, CPE. Men denkt vaak dat die musette van Bach zelf is, maar van zijn zoon Bach. U hoort weer Pieter Jan Belder.

Stukjes van Zoon van Bach, CPE, Emmanuel, op de klavikord gespeeld door Peter Jan Belder. En tenslotte de Musette, ook van hem gespeeld klaversymbol. Ja, die Musette, dat is een stukje dat leent voor bewerkingen en ook voor humor. Wat natuurlijk een heerlijk, grappig, dansend stuk. En die luchtigheid die in die muziek van alle Bachen zit, die ontbreekt vooral ook niet in Dordrecht. Ga maar kijken, ga maar luisteren, doe maar mee. Nou, hier als hekkensluiter een heel grappige bewerking van datzelfde stuk, die Musette, door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma.

Kapel Royaal en het Collegium Vocale uit Gent met Waarom toben die heiden opus 78 nummer 1, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen nummer 3 en Mieten wir im Leben sind opus 23 nummer 3. Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. U kunt trouwens alle titels vinden op onze playlist, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En die playlist die staat op concertzender.nl. En dan moet u even kijken bij Bach. Er wordt ook nog een orkestsuite van Bach gespeeld. Welke was nog niet bekend, maar hier hoort u stukken uit de eerste suite. Gespeeld door Café Zimmerman. Het is een orkestsuite. Orkest? Nou, het is maar een handjevol jonge Franse virtuozen. En de suite is in Franse stijl.

En dat waren gedeelten uit de eerste orkestsuite BWV 1066, uitgevoerd door Café Zimmerman. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag verder en tot morgen.

0: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de eerste van 3 afleveringen over de componist.
1: Dus van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ja, Bach op de piano. In het dagblad Trouw is de hele discussie weer opgeleefd sinds de uitvoering van het Wohltemperierte klavier door de Franse pianist Pierre-Laurent Aimard. Die uitvoering werd flink afgekraakt in Discotable. Vandaar. Natuurlijk is het Wohltemperierte klavier niet voor piano geschreven. Mocht Bach zo'n moderne Steinway of Beuzendorfer hebben gehad, dan had hij heel andere muziek geschreven. Het hoort gewoon op klavecimbel. Bach gaf de voorkeur aan het clavichord, dat zacht klinkende instrument van tafelformaat, waarmee je in tegenstelling tot het clavecimbel wel kon variëren met hard en zacht. Piano e forte. De eerste pianofortes kwamen eraan, maar die voldeden misschien nog niet. Donderdag laten we op het clavecimbel horen, maar nu toch de piano in een uiterst liefdevolle en zorgvuldige benadering van grootmeester Andras Schief, een goede vriend van Bernard Haitink. Het Wohltemperierte klavier, door Andras Schief gespeeld, was hem tot steun en troost toen Haitink ooit flink ziek was.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekstehoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de triosonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Keuten, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmendisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel, nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

En dat waren in het afgelopen uur de sonates voor viool en klaversymbool nummers 4 tot en met 6, BWV 1017 C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Met als uitvoerende Catherine Manson barokviool en Ton Koopman klaversymbool. Tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. De concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender. Tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan horen van het Wohltemperierte Klavier deel 1... de eerste 12 delen van C groot en klein tot en met F groot en klein. Het eerste deel dus van wat wel de 48 wordt genoemd, de 48, namelijk 2 delen Wohltemperierte Klavier, dus 2x24, door alle toonsoorten heen. In 1722 het eerste en in 1740 het tweede deel. Het zat dus een hele tijd tussen. Op klaversymbool door Leon Berben. Hij is leerling van Gustav Leonhard, van Bob van Asperen ook en van Ton Koopman. Hij speelt natuurlijk op een kopie gemaakt door, Fateshit staat er dan zo mooi op, Willem Kroesbergen. Deze begaafde klavecinist doet deze stukken allerecht. En ja, zo heurt het. Maar we hebben ook veel luisteraars die verslingerd zijn aan de piano en niet zo goed tegen het indringende geluid van het klaversymbool kunnen. Oordeelt u zelf en laat ons horen waar u wilt zijn. Bach@concertzender.nl. Dit is de Bijbel van de klaviermuziek, waar Mozart en Beethoven zich aan laafden, waardoor Bach voor hen de grootste was, zonder ooit de Matthäuspassie gehoord te hebben.

Ach, ich sehe itzt, da ich zur Hochzeit gehe. Dat was BWV 162. Met als uitvoerende Barbara Schliek, sopraan, Elisabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. Tot slot, zolang er tijd is, een van die tophits van de barok. Het kanon van Pachelbel, verslavend.

0: Kadon en Giege door Die Landen Barok van Johan Pachelbel. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Wellicht tot morgen.
1: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de laatste van 3 afleveringen over de componist Widor. Charles-Marie Widor wordt in 1844 geboren in Lyon en overlijdt op 93-jarige...
0: Steller is Govert-Jan Bach. En vandaag, het is woensdag, het solistenportret. In het solistenportret aandacht voor de Engelse sopraan Elizabeth Watts. Of ze familie is van de grote Engelse Bach-zangeres Helen Watts... Ja, dat konden we niet vinden, maar ze lijkt zich te scharen in de rij grote Engelse zangeressen als Kathleen Ferrier, Janet Baker, Carolyn Watkinson en Susan Graham. Ze is van 1979 en geboren in Norwich. Studeerde aan de befaamde Royal College of Music in Londen. Ze haalde de finale van de Cardiff Singer of the World. Bijzonder is dat ze archeoloog is van huis uit. We hebben al 2 Engelse historici, John Eliot Gardiner en Ian Bostridge, en nu ook een archeologe die aan de muziek raakt. Ze zegt daar zelf van dat een archeoloog zich heel goed moet inleven in de situatie van de mensen van wie ze oude resten of voorwerpen vindt. Die inleving heb je ook weer nodig als je Bach, ook alweer 250 jaar oud, gaat zingen. Nou, dat kan ze. Maar ze is geen beperkte puritein. Ze zingt ook Mozart, en laatst nog Strauss in de Royal Albert Hall. Ze wordt gezien als een van de grootste stemmen van het moment. Oordeelt u zelf. Of nog beter, laat het ons even weten. U weet het trouwens, bach@concertzender.nl. Eerder in dit programma kon u haar al eerder horen in dat prachtige Magnificat van zoon Emmanuel in Quia respectit humilitatem eius. Dat draaien we nog een keer.

U hoorde het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach, Quia Respexit Humilitatum Eus, uitgevoerd door Elizabeth Watts, met de Academie Alte Musik Berlin, onder leiding van Hans Christoph Rademann. Nu naar vader Bach, en dan horen we een stem van een grote persoonlijkheid. Elizabeth Watts is in staat om die zware Bach-thema's over de dood meteen het volle pond te geven. We horen haar in de dialoog, kantate BWV 57, Selig ist der Mann. Hier zingt ze de diep mystieke aria Ich wünsche mir den Tod, een voorbeeld van de paradoxale Lutherse lijdensmystiek. Maarten het Hart die zegt, deze muziek is zo volmaakt, zo in zichzelf genoeg. Hij zweert natuurlijk bij zijn lieveling Ellie Ameling, maar wij draaien Elizabeth Watts. Hoor wat Watts hier met het woordje dood doet.

Uit de dialoogkantate BWV 57, Selig ist der Mann, hoorde u de aria Ich wünsche mir den Tod door Elizabeth Watts en de English Concert onder leiding van Harry Bickett. Tijd voor een solo-kantate voor sopraan en dat wordt natuurlijk BWV 199, Mein Herze schwimmt im Blut, voor de 11e zondag na Drievuldigheidsdag. Een van die schitterende kantates, nog uit Weimar, van 1713. Bach is dan 28. Het is een lamento, een klaagzang over existentiële pijn en lijden. Energiek, teder, diepgaand. Uit één stuk. Begint met een imponerend recitatief en dan meteen een aria die je inpakt. Er is een duidelijke tweedeling in het werk. Terwijl in het eerste deel de gelovige treurt over het eigen tekort, richt het tweede deel zich op de troost en de hoop teweeggebracht door Gods genade. En dan sluit het met een vrolijk Wie freudig ist mein Herz. Zo'n kantate is eigenlijk altijd een kleine reis, een klein drama, wat altijd weer goed eindigt. Na Barbara Bonney en Magdalena Kozena legt, naar de mening van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach tenminste, deze mevrouw Watts de lat weer hoger. Wat een Bachzangeres, zegt hij. Ze raakt je. We hebben al een mooie Johannes met haar, die we volgend jaar in de passietijd laten horen. Het wachten is nu op haar erbarmendisch.

BWV 199 was dat, Mijn herzen schwimmt in bloed. Elizabeth Watts met The English Concert onder leiding van Harry Beckett. Een van de zeer bijzondere sopraanaria's is uit kantate 105, Herr, geh nicht ins Gericht. En dat is de aria Wie zitteren und wanken die zünder gedanken. Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, vindt dat één van de 10 mooiste kantates van Bach. En dan, behalve het beginkoor, deze aria. Bach is als geen andere componist in staat, of het moet Mozart of Wagner zijn, de menselijke ambivalentie muzikaal vorm te geven. Hoor hoe de gedachten van de mens sidderen en wankelmoedig zijn. Beweging van het lichaam of de geest zet Bach altijd perfect om in aanspreekbare muziek. Elizabeth Watts pakt dat feilloos op. Archeologie van het... Elizabeth Watts, de archeologe. Nou, dit is archeologie van de diepste lagen van de ziel.

En dat was de sopraan aria Wie zittern und wanken uit de kantate 105 Herr gehe nicht ins Gericht. En tot slot, en zolang er tijd is, nog de beginaria uit BWV 84. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Ook daar weer die ambivalentie, die dubbelheid, die Bach en Elizabeth Watts zo goed weten te vangen. Het gaat om geluk, om de liefde van God, maar het zelfbeeld blijft laag. En dat geeft Bach aan in E mineur, de toonsoort waar de Matthäuspassie mee begint. We zijn benieuwd naar uw reacties. Kent het adres bach@concertzender.nl.

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Aria uit BVV 84. En tot zover ons programma voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach, van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het dagelijks programma, althans op werkdagen, geen dag zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Van het Wotemperierte klavier deel 2, de eerste 10 delen, dus van C groot en klein tot en met E klein. Op klaversymbool weer, Leon Berben. Dinsdag kon u de schitterende uitvoering horen van Swjatoslaw Richter. Nu dus op klaversymbool, waar het voor geschreven is. Als Bach een Beuzendorfer piano had gehad, dan had hij volledig andere muziek geschreven. Maar er is natuurlijk een probleem met het aanhoren van klaversymbolmuziek. Niet iedereen kan daar lang tegen. Maarten het Hart zo'n 10 minuten. En de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, merkt het ook op met zijn muziekgroepen in de psychiatrie. Hij hoorde vaak, Govert Jan Bach, liever geen klaversymbool. Het prikte sommige zeer gevoelige patiënten in de oren. Dan maar de zachtere, warmere piano. Maar als u er wel tegen kan, en wat gebruikt Leon Berbe, de uitvoerende muzikus, niet een mooi klaversymbool, dan toch weer een kans om u door deze muziek te laten ergötzen. Niet echt verlustigen, maar wel je laten opkikkeren. Er een beetje gelukkig van worden. Het is zo rijk, soms heel speels en dan weer pijloos diep. En dan weer ernstig, dan weer huppelend. Zoveel temperamenten zijn er onder de mensen. Zoveel temperamenten zijn er ook in de muziek. Bach biedt een encyclopedie van gevoelens, affecten in toonaarden, in mineur en majeur. Hoe vaker u dit hoort, hoe meer u ervan gaat houden. Goede componisten, mits goed uitgevoerd, vervelen nooit. En het Wotemperierte klavier deel 2 is helaas veel te onbekend. Het is goed voor het gemoed, gezond, medicijn. Het zou een doorgaand streaming moeten zijn. Minder oorlogen en echtscheidingen.

U hoorde Leon Berben op een klavecimbal, vervaardigd door Willem Kroesbergen naar een oud ontwerp van Couchet. En u hoorde het wohltempereerde klavier deel 2, de nummers 1 tot 10, C groot, Cis, D groot, S, E groot en klein. En tot zover Geen dag zonder Bach, ons programma op de Concertzender iedere dag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest, ook op de concertzender. En we beginnen aan een nieuwe week tussen 1 en 2, geen dag zonder Bach. En in deze week aandacht voor het concert van de Nederlandse Bachvereniging. En wel met het Requiem van Bieber. Een prachtige keus. En ook besteden we indirect aandacht aan Nederland Leest. Nederland Leest, dat is een jaarlijkse actie van de Nederlandse bibliotheken om een geliefd Nederlandstalig boek gratis aan haar leden uit te reiken. En dit jaar is dat dan Een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart. Maarten het Hart is behalve etoloog, dat is een gedragsbioloog, en schrijver natuurlijk, ook een Bach-kenner. In zijn boeken speelt muziek en vooral de muziek van Bach een grote rol. Ook schreef hij in 2000 een Bach-boek. In het Duits werd dat vertaald als Bach und ich. Over Maarten het Hart en zijn liefde voor Bach geeft Govert-Jan Bach een aantal lezingen. En wel onder de titel Bach en hij, met een hoofdletter. En die hij, dat is dan Maarten het Hart natuurlijk. Onder andere op 11 november in de bibliotheek Eemland in Amersfoort. 11 november. In het Hartsboek Droomkoningin speelt de muziek van Bach een allesbeslissende rol. En we zullen een aantal van het Harts voorkeuren laten horen. Het eerste wat het kleine kind in dat boek hoort, opklinkend onder zijn slaapkamertje uit de woonkamer, is wat het kind het verbrande concert noemt. En dat blijkt het Brandenburgs concert nummer 2 te zijn.

En dat was het Brandenburgsconcert nummer 2, BWV 1047. Door Richard Kanji, blokfluit, Alison Burry, viool, Q. Ebbingen, hobo en Crispian Steele Perkins, tromba. Met het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. De Nederlandse Bachvereniging voert het prachtige Requiem van Bieber uit. Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bieberden. Hij kwam uit Bohemen en leefde van 1644 tot 1704. Hij was componist en vioolvirtuoos. De Rozenkrantz-sonates zijn zijn bekendste werk. Maar deze voorganger, voor Bach, schreef ook een mooi requiem. In zijn tijd twijfelde niemand eraan dat de dood een hoopvol nieuw begin was. Afscheidsmuziek uit deze tijd is daarom ook niet alleen treurig, maar ook optimistisch, vanwege de hoop op verlossing. Naast hartverscheurende muziek klinkt er in dit requiem van Heinrich Bieber daarom ook opgewekte muziek, waarin de hoop op betere tijden hoorbaar is. Het is te vergelijken met het veel jongere Stabat Mater van Pergolesi. Daarin is ook veel vrolijke muziek te horen. Al is het thema, de rouw van moeder Maria om haar kind, op zichzelf een zwaar thema. Van 7 tot en met 10 november voert de Nederlandse Bachvereniging dit prachtige werk uit op verschillende plaatsen in Nederland.

U hoorde het Italienisch concert, BWV 971, uitgevoerd door de pianist Gyorgy Seebeuk, een eigen opname van de Concertzender. Een geliefde kantate is BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Staat op de Hart- en Ziellijst van 2014 op plaats 143, na al talloze werken van Bach. En eindelijk zijn er kantates doorgedrongen tot het grotere publiek. En dat zal zeker Maarten het hart aanstaan, want hij is terecht een vurig liefhebber van de kantates. Als je zo van de Matthäuspassie houdt, waarom dan niet van de kantates? Hierin het oerkoraal van Jezus, Jesus Joy of Man's Desiring, het eerste werk van Bach dat de jonge Maarten dus ooit hoorde. In een uitvoering van Fritz Werner, en dat zal Maarten plezieren. Met de uitvoeringen van Werner raakte hij in zijn studententijd al snel thuis in kantatenland en weet nog steeds alle ruim 220 nummers met BWV-nummer, naam en toenaam te reproduceren. Wie doet hem dat na? Nou, ik niet.

Een uitvoering was dat van BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Uitgevoerd door de sopraan Agnes Giebel, de alt Claudia Hellman, de teneur Helmut Krebs en de bas Jacob Stempfli. Het koor was het Heinrich Schütz-koor en het orkest het Pforzheim Kamerorkest onder leiding van Frits Werner. En hier eindigt voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 werk dagelijks op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur dit programma. Iedere dag, althans op werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de jonge Franse violiste Amandine Beyer. Zij had les van Chiara Banchini, Christophe Coin en Hopkins & Smith. Ze is overladen met prijzen. Haar spel wordt majestueus en hypnotiserend genoemd. Het is dansend en vrij, niet gehinderd door technische problemen. U hoort haar nu eerst in het dubbelvioolconcert, waar het Largo ook weer tot Maartens favorieten behoort, Maarten het Hart dus. Maar dat geldt voor miljoenen andere luisteraars ook.

En dat was dan het dubbelvioolconcert in D klein, BWV 1043. De violisten Pablo Valetti en Amandine Beyer, samen met het ensemble Café Zimmerman. In het beroemde soloconcert in E groot hoort u niet alleen de dartelheid en het dansante in haar spel, het spel van Amandine Beyer, maar ook een doorleefde dramatiek. Haar stokvoering en frasering is van de hoogste orde. Letterlijk, frank en vrij.

U hoorde het vioolconcert nummer 2 in E-groots, BWV 1042, door Amandine Beyer en Lee Incogniti. Wanneer u precies wilt weten wat hier allemaal gedraaid en gespeeld wordt, dan moet u maar eens even kijken. U kunt ook uw opmerkingen kwijt dan bij de concertzender.nl en met name bij bach@concertzender.nl. Ja, de Mount Everest van zowel de componeerkunst als de violistiek, dat is de chaconne uit de tweede partita voor vioolsolo. Maarten het Hart beschouwt dit als een van zijn grootste meesterwerken uit de muziekliteratuur en zo niet het wonderbaarlijkste. Het valt natuurlijk op door zijn ongewone lengte en intensiteit voor een laatste deel van een partita of suite voor de viool. Maarten het Hart ziet er een levensgang in met hoogte- en dieptepunten. Een route door het leven in mineur en majeur. Toen hij dat allemaal schreef, was de hypothese van Helga Toeners in haar boek Tanz oder Tombeau uit 2005 nog niet bekend. Zij voert verklaringen aan waarin ze laat zien en horen dat er in die chaconne allerlei koralen die over rouw gaan zijn verwerkt. Bachs vrouw is dan net overleden en dat ongelofelijke verlies zou hij in deze muziek hebben verwerkt. En in dat geval dient de muziek dan ook als zelftherapie. Amandine Beyer speelt dit heel Frans, vederlicht, maar intens. Een spannend relaas waarin de hondsmoeilijke techniek voor haar geen beletsel is om de expressie te laten opbloeien. De chaconne.

Dat was de Chaconna uit de partita vioolsolo nummer 2 in D-klein, BWV 1004. De violiste dus, Amandine Beyer. Tot slot enige delen uit een solo vioolsonate van Johann Georg Pisendel. En die Pisendel die leefde van 1687 tot 1755. Hij was dus tijdgenoot en een collega van Bach. Hij was een Duits, zeer virtuoos violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij was een jongere collega van de vioolvirtuoos en componist Biber, die we eerder deze week hoorden. Hij studeerde bij Torelli, werd op 16-jarige leeftijd violist aan het Hof van Ansbach, studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit van Leipzig, maar koos tenslotte toch geheel voor de muziek. Hij was werkzaam in Leipzig en Dresden, nu eens als violist, dan weer als gezien dirigent. Hij schreef 7 vioolconcerten, 4 concerti grossi en vioolsonates. Bach ontmoet hem al in Weimar en het lijkt haast onmogelijk dat iemand anders dan Pisendel de hondsmoeilijke solowerken van viool van Bach heeft kunnen uitvoeren. Je kunt in deze solosonate van Pisendel horen hoe verwant deze muziek is. Bach heeft een andere statuur en niveau, maar de viooltaal is verwant. Vandaar dat Amandine Beyer ervoor koos een stuk van deze Pisendel op te nemen. Leuk en interessant.

Amandine Beyer speelde de solosonate voor viool in vier delen van Pisendel. En tot zover geen dag zonder Bach. Want zo heet dit programma, iedere middag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Berends die ontzagwekkende hohe messen. Muziek die blijft boeien en intrigeren. In de Noorderkerkconcerten in Amsterdam, waar altijd al veel Bach op de lessenaar staat, nu een heel project waarin een selectie van zangers stap voor stap dit werk uitvoeren. Als een spannend proces van ontwikkeling. Zie de site Noorderkerkconcerten. Het is vreselijk moeilijk muziek om te spelen en te zingen. Het eerste deel voor Dresden geschreven en mogelijk zelfs mede uitgevoerd door de castraten van het Dresdense Hof. Toch niet te moeilijk voor amateurs, dacht Madeleine Ingenhaus, en zij ontwierp voor het eerst een amazing hohe messe. Met best wat voorbereidingsdagen, kijkt u maar eens gauw op de site van Passieprojecten, of u misschien nog mee kan doen. We gaan nu luisteren naar het eerste deel van de hohe messe, de Missa 1733, een Missa Brevis, een korte mis, Kyrie en Gloria. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, Bach die in Leipzig 1733 omhoog zat met zijn werkgevers en de dood van vele kinderen, eigenlijk in een crisisverkeer, krijgt een kans om door te componeren daaruit te komen. Want in dat jaar sterft de keurvorst van Saksen, August der Starke, en volgt er een periode van nationale rouw, waarin ook kantates in de kerk verboden waren. Bach had nu tijd om zo'n uitzonderlijk werk als de Hohe Messe deel 1 te schrijven. Helemaal gericht op de keur van solisten die aan het Dresdense Hof werkten. En opgedragen aan de nieuwe keurvorst die erg van muziek hield. Bach hoopte door dit werk de titel van koninklijke hofcomponist te krijgen. Maar pas 3 jaar later wordt hem die verleend en verbetert dan zijn benarde positie in Leipzig aanmerkelijk. U hoort nu de Missa 1733 in een uitvoering van John Budd en zijn Danjidens. Hij gaat uit van de versie van Joshua Rifkin, die hard aantoont dat hohe messe geschreven is voor kleine bezetting. Solisten met steun van verdubbeling van hun stem door ripianisten, de vullers. Dat zijn er dan totaal in bepaalde stukken maar 4, in andere 8 door de ripianisten, of 10 waar er een extra partij voor de tweede sopraan is uitgeschreven. De toevoeging van een tweede sopraanpartij geeft een hoger, meer hemels geluid. Rifkin gaat uit van de versie van de hohe messe waar Bach aan het eind van zijn leven de hand aan legde. Hij kreeg het zelfs niet helemaal af, zodat er eigenlijk sprake is van een onvoltooide. De aanvullingen die Carl Philipp Emanuel in zijn latere uitvoeringen van dit werk van zijn vader erin aanbracht, die zijn er dus uitgelaten.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 140, Wacht auf, ruft uns die Stimme, door het Heinrich Schütz Koor en het orkest van Pforzheim, onder leiding van Fritz Werner, een oude Erato-opname. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. Iedere dag, werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En van 1 tot 2 uur dit programma dus, zoals op iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We bevinden ons in de Maarten het Hart Bachweken. Niet alleen Maarten het Hart vindt de Chaconne voor viool solo van Bach het allergrootste en merkwaardigste stuk muziek ooit geschreven. Dat vonden vele muzici, onder wie trouwens ook Schumann en Brahms al. Maarten het Hart heeft de Chaconne als leidraad van zijn kunstige boek Droomkoningin genomen. Een doorgaand grondthema met vele variaties, eigenlijk het leven zelf, of een leven als een biografie in muziek. Zo overdenkt de hoofdpersoon uit Droomkoningin, met een anker, daarin ook zijn leven, zich na een slippertje met een wilde dame 's nachts naar zijn eigen vrouw spoedend. Deze Renske had hij leren kennen toen ze bij een schoolconcert de Chaconne speelde. En meer verliefd op Bach dan op Renske, trouwde hij met haar, onder meer omdat zij de Chaconne speelde. We luisteren nu naar een uitvoering van Arthur Grumiaux uit de jaren 60. Van diens platen, met trouwens prachtige hoezen, waarop het prachtigste kalligrafische notenschrift van Bach staat. Die platen van Arthur Grumiaux, daar leerden velen toen zijn 6 stukken voor vioolsolo kennen. 3 sonates en 3 partita's. We hebben dus gelukkig het handschrift van Bach, het Rijnschrift. Helaas niet van die net zo mooie 6 suites voor cello solo. Die hebben we in een kopie van zijn tweede vrouw, Anna Magdalena. Magdalena gaat overigens het boek heten van Maarten het Hart over zijn moeder, dat in februari uitkomt. Deze titel, ja, omdat zijn moeder zo heette. Nu dus de Chaconne voor vioolsolo.

En dat was de violist Arthur Grumiaux met de partita voor vioolsolo nummer 2 in D klein, BWV 1004. Een Philips-opname uit 1961 van Arthur Grumiaux. Maarten het Hart behoort tot een van de grootste kantatenkenners. Hij kent ze allemaal bij naam en toenaam, alsmede het nummer. En hij houdt ook ontzettend veel van ze. Hij begrijpt eigenlijk niet dat al die duizenden die zo verzot zijn op de Matthäuspassie niet ook van de kantates houden. Nu is dat gelukkig flink veranderd in de loop der jaren, want er worden veel kantates uitgevoerd en op cd gezet. Al 4 volledige cycli bijvoorbeeld. Maar toen Maarten het Hart ze begon te ontdekken, toen waren ze maar mondjesmaat te krijgen. De reeks kantates die hij favoriet vindt is te groot om allemaal te laten horen, maar vandaag dan toch een hele mooie. BWV 170. Vergnügte Ruhe, beliebte Seelendust. Gelukzalige rust, heerlijk zielsgevoel. Een solokantate voor alt. In Bachs tijd gezongen door een jongensalt. Of een volwassen tomaner met falsettechniek. Het zingen met de kopstem. Zoals zoveel in de popmuziek voorkomt nu. En daar heeft Maarten het Hart altijd wat moeite mee. Zowel met de popmuziek als de countertenor. Hij vindt die countertenors maar zangers met voorwielaandrijving. Ja, wat hij daar nou precies mee bedoelt, dat is niet zo duidelijk. Slaat het op het hoog of voor in de keel zingen van de countertenor in plaats van de meer gronderige, lagere basstem. De voorkant van de zanger, als het ware. Hij bedoelt toch niet dat het eigenlijk gemankeerde zangers zijn? Ja, als auto's met voorwielaandrijving. De echte autokenner weet dat dat nu juist de speciaalste en beste auto's zijn. De auto's met de beste wegligging. Beroemd als de Citroën Traction Avant, de DKW en de Audi of de Mini. We gaan er maar vanuit dat Maarten dat ook bedoelt. Superbe zanguitvoering, net als de superbe wegligging van dit soort auto's. Maar misschien weet hij meer van Bach en peentjes samen met ui dan van auto's. We gaan het vragen. Hier een uitvoering door de countertenor der countertenors, Alfred Deller. Al in de oorlog begon deze grote en imposante mannen aan onderzoek naar deze toen verdwenen falsettechniek voor de lagere mannenstem. Onze samensteller, Govert-Jan Bach, hoorde hem nog op 78 toerenplaten. Hij had enorme invloed op iemand als Gustav Leonhard, die hem hier op het orgel begeleidt. Een historische opname, dus ook weer, uit 1954. Gustav Leonhard verklaarde later dat hij van Deller had geleerd hoe belangrijk de tekst voor de barok was en hoe natuurlijk Deller die teksten zong. Hoor hoe teder en innig dit is. Eigenlijk nog onovertroffen. Deze voorwielaandrijving die trekt je moeiteloos door elke zware bocht.

BWV 170 was dat, Vergnügte Ruhe beliebte Seelendust. En u hoorde de countertenor Alfred Deller en verder Gustav Leonhardt aan het orgel en hij dirigeerde ook. De cellist was Nicolaus Arnoncourt en het ensemble het Leonhardt Barok Ensemble. Maarten het Hart is een multigiftend talent. Gedragsbioloog van formaat, gevierd schrijver. Bach- en Mozart-kenner, inmiddels ook geliefd tuinder, maar ook pianist en organist. Over dat laatste is hij bescheiden. Hij mocht in zijn jeugd alleen wat met klaverscribo oefenen. En dat is geen voorbereiding voor een mooie klaviercarrière. Maar hij is dol op al die werken van Bach voor klavier, waarvan hij best wat speelt. Hier nu Ton Koopman, met wie hij vaak in gesprek was. Die hier dat verbluffende jeugdwerk van Bach speelt, de Passacaglia. Ook hier variaties in de hoge stemmen op een doorgaande ostinate baslijn. En daarna tot besluit nog een deel uit de veel latere Schübler-chorale voor orgel.

De oboe-solist was wederom Marcel Pontzele, ditmaal met de Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman in Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, BVV 12. Met verder nog Kai Wessel Alters en Christophe Brigardien tenor, Klaus Mertens bas. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De tijd is 1 uur. De concertzender. Dat betekent toch iedere werkdag van 1 tot 2 ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samenstelling is in handen van Govert Jan Bach. En vandaag gaan we weer naar de voorkeuren en keuzes van Maarten het Hart. Behalve Frits Werner torent voor Maarten het Hart boven iedereen uit onze nationale trots van weleer, de sopraan Ellie Ameling. Voor het hart de ideale Bach-sopraan. We horen haar hier in een van de mooiste cantates, BWV 101, Niem von uns, Herr du treuer Gott. Maarten het Hart zegt, een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor, aards en zwaar en somber, maar buitengewoon indrukwekkend. In een even indrukwekkende uitvoering van Ernest Ansermet, met l'Orchestre de la Suisse Romande, een favoriete uitvoering van Maarten het Hart, met als sopraan dus Ellie Ameling.

Uit BWV 101, Niem van ons, Herr du treuer Gott, hoorde u het beginkoor. Het duet voor sopraan en alt, Gedenk aan Jezu bitteren tood. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten hand. Met als uitvoerenden de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het pro arte keur, het koor dus uit Lausanne, en L'Orchestre de la Suisse Romande, ook uit Lausanne, onder leiding van N.R. Stans-Sermet, een opname uit 1969. Nu Ellie Ameling solo in het recitatief en aria Ich habe genug schlummert ein, uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met Gustav Leonhard, hier een zeer gelukkige combinatie. Maarten het Hart is een zeer precieze forscher met een scherp waarnemingsvermogen. Hij is geen muzikus of muzikoloog, maar dat waren meer grote Bach-kenners niet. Schweitzer had wel orgelles van Widor gehad, maar was toch eerder theoloog, filosoof en arts dan beroepsmuzikus. Spita was filoloog en Vesdek die was huisarts. Maarten het Hart merkt op dat deze aria al uit het tweede notenbüchlein voor Anna Magdalena stamt en dat is al verzameld in 1725, 2 jaar voor de gelijknamige kantate voor bas werd gecomponeerd. Toch een slaapliedje voor zijn vrouw, dus ver voor de theologische connecties met Simeon die naar de dood verlangt. Het past wel bij het prachtige lied van Stölzel, Bist du bei mir, dat in dezelfde band is opgenomen. Nog weer foutief op de hart- en zielijst van dit jaar opgenomen, als van Bach. Maarten het Hart zegt van deze aria, Schlummert ein, ihr matten Augen, daarvoor schieten woorden tekort. Laat u meenemen.

Dit waren recitatief en aria Ich habe genug, Schlummert ein uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Met sopraan Ellie Ameling, Gustav Leonard Klaversimbel en Angelica Mai Cello. Dan nu die wonderschone kantate Ich habe genug voor Bas, BWV 82, van 2 februari 1727. En dat was het feest van Maria Reinigung. Waar de oude Simeon het Jezuskind in zijn handen krijgt en zegt dat hij nu kan gaan, nu hij het kind gezien heeft. Een kantate over loslaten. Poncele en Bach hierbij ingebracht, want de hobo speelt een belangrijke rol. U hoort weer de aria Schlummert ein, maar dan met de bas. De laatste aria, Ich freue mich auf meinen Tod, geeft de paradoxale doodsmystiek weer.

U hoorde het tot besluit van onze uitzending van vandaag, het klavierconcert in F klein, BWV 1056, van Johann Sebastian Bach dus. En u hoorde Gary Cooper op fortepiano met het Belgische ensemble B-Rock. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de Concertzender en ook vandaag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op uitgerekend 2 december 1724, en dat is op de dag af precies 300 jaar geleden, toen schreef Bach de adventskantate BWV 61, Nun komm der Heidenheiland. Vandaag dus de 300ste verjaardag van deze heerlijke kantate. De opening van het kerkelijk jaar koppelt hij aan de Franse ouverture. Muziek verbonden met de binnenkomst van Lodewijk XIV in zijn theater in Versailles. Zwierig en gewichtig. Deze kantate preludeert zo op de komst van de koning die Jezus zal zijn. Het Lutherkoraal voor de Advent over de komst van Christus is erin opgenomen. Bach zal nog vaker ouverturemuziek combineren met koralen tot prachtige openingskoren. Zeer treffend is de klop aan de deur van ons hart. Je hoort het kloppen in de basso continuo, samen met de bas, de vox Christi, de stem van Christus. Die nodigt ons uit om de deur van ons hart te openen. En daarop reageert natuurlijk de bruid, de geliefde van Christus, die altijd door een sopraan wordt gezongen. Het erotisch mystieke beeld is dat van het intrekken van Jezus Christus in de woning van de bruid. Dit is een voorbode van de sopraanaria Ich will dir mein Herz schenken, 3 jaar later in de Matthäuspassie. En let op hoe de violen in het slotkoor al de heerlijke kerstsfeer neerzetten met hun hemelse hoge klank.

Nun kom de Heidenheiland, BWV 61. Sibylla Rubens was de sopraan, de teneur Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale Gent, dirigent Philip Herwegen. Op zondag 14 december dan speelt de Academie für Alte Musik Berlin met een keur van zangers in het concertgebouw het Weihnachtsoratorium. En die academie, ja, dat is wel een van de beste barokorkesten van het continent. Ze kennen een heel eigen dynamiek en werken met grote dirigenten. Maar ja, die kunnen ook heel goed zonder. Hoor hoe ze hier in het triplecontcert in A-klein, BWV 1044, spelen. Deze indringende muziek krijgt van hen net die diepte die het nodig heeft. Terwijl het heel muzikaal blijft. Aangezien de zonen van Bach nogal wat hebben meegecomponeerd in dit werk, is het gerechtvaardigd om het met een fortepiano uit te voeren, zoals de Academie doet. Mogelijk heeft een van hen het daarop ook gespeeld, een van die zonen, en luisterde vader Johann Sebastian instemmend mee. Laat u gezeggen door dit veel te onbekende concert. Sturm und Drang gloort al aan de einde, maar het is behalve treffend ook galant, prettig voor het gehoor. De Academie für Alte Musik.

En dat was het trippelconcert door het Academie für Alte Musik uit Berlijn. En dan nu B-Rock in de herkansing. Het orkest voor zaterdag 13 december met het Weihnachtsoratorium onder leiding van René Jacobs. Ja, René Jacobs die daarmee zijn oude academie die we zojuist hoorden ontrouw is geworden. Waar die zoveel mee opnam en ontelbare prijzen won. Maar ja, hij zwichtte voor zijn muzikale en jonge landgenoten uit België dus. En wie geeft hem ongelijk? Dit concerto voor klavier in E-groot, BWV 1053, begint Italiaans en vervolgt in het langzame deel met die heerlijke, doorgaande Siciliano, de pastorale 12/8e maat, die je bij de hand neemt en je uit het dal trekt, richting de dartele vreugde van het afsluitend Allegro. Haast een discotabel voor twee toporkesten. We hebben plannen voor een Bach-discotabel. En wie je daarvoor voelt en er wellicht aan mee wil doen, nou, die mag reageren. Nu B-Rock met Gary Cooper.

U hoorde de Sinfonia uit Cantate BWV 209, uitgevoerd door het ensemble Schönbrunn, met verder Viola de Hoog, cello dus, Martin Rood, traverso, Menno van Delft, klavercimbel en Johannes Leertouwer, viool. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, voor vanmiddag tussen 1 en 2. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker van deze programma's, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programma samensteller is Govert-Jan Bach. Wel, teruggrijpend op gisteren, een andere ster aan het cello-firmament is Maaike Rademakers. Zij komt uit een heel ander traject dan Viola de Hoog, dat is de vrouw van gisteren, met een heel andere route. De grote cellist André Navarra was onder de indruk van haar talent en hij nodigde haar uit om bij hem te komen studeren in Detmold in Duitsland en aansluitend 2 jaar in Wenen. Zij vervolgde haar studie bij William Pleath in Londen en voorts met een Fulbright-beurs bij Janos Starker in de Verenigde Staten. Terug in Nederland specialiseerde zij zich in kamermuziek bij Elias Ariscuren aan het Conservatorium van Utrecht. Ook daar behaalde zij haar eindexamen en wel cum laude. In haar spel is de invloed te horen van deze grote romantische meesters. Brede toonvorming, grootse gebaren. Zij heeft een hedendaagse cello die haar erbij helpt om de muziek overtuigend neer te zetten.

Maaike Rademakers speelde de cello suite nummer 5 in D klein, BWV 1011. Ze speelt niet veel barok, Maaike Rademakers, behalve dan de Bach suites. Ze koppelt daar wel hedendaagse muziek aan en dat is zeer boeiend. Zoals een kort stuk van de Pool Christoph Penderecki dat hij voor Slava, dat is zoals bekend de geliefde bijnaam van Zislav Rostropovich, schreef. Het heet dan ook, dat stuk van Penderecki, Per Slava, voor Slava.

Maaike Rademakers speelde van Krzysztof Penderecki Per Slava voor Slava, ofwel voor Rostropowitsch. Benjamin Britten werkte veel met Rostropowitsch samen en schreef veel cellomuziek voor hem. Onder andere dit stuk ter nagedachtenis van de oude muziekspecialist Paul Zacher uit Basel.

Dit stuk van Benjamin Britten heette Thema Zacher en werd uitgevoerd dus door Maaike Rademakers. Maaike zei over haar Bach-suites nog het volgende. Het Bach-project is voor mij ook weer zo'n mijlpaal, zo'n veelbetekenend moment in mijn leven. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om een Bach-suite te spelen tijdens een paaswaken. Er zou niet geapplaudisseerd worden, dit vanwege het spirituele gehalte. Het werd voor mij een bijzondere ervaring. Die stilte deed een appel op mijn eigen innerlijke stilte. Van daaruit wilde ik Bach spelen. Het liet me niet meer los. Uiteindelijk zag mijn partner dat ik met de cello-suites een geïnspireerd moment in mijn leven onderging. Hij stimuleerde me om het op cd te zetten. Het geeft een diepe vervulling. Ik hoop iets daarvan met anderen om me heen en een ieder die er open voor staat te kunnen delen. U hoort Maaike Rademakers in de vierde cello-suite in E groot tot het einde van dit uur.

En dat was tenslotte op deze maandagmiddag de kantate 110. Unser Mund sei voll Lachens. De uit de Bach-kantate nummer 9. Door koor en orkest van de Bach-stiftung St. Gallen. Onder leiding van Rudolf Lutz. En u hoorde de sopraan Gerdien de Zijman. De altus Alex Potter. De tenor Bernard Bergtold. En de bas Stephen McLeod. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach heeft deze uitzending geprogrammeerd en samengesteld. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeve en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennismaken met een rasmusicus, deze Daniël van der Hoeve. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeve werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met

een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeven winnaar van het internationaal Bach-concours in Würzburg, Duitsland. En bij het internationaal Bach-concours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniel Van der Hoeven de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde Nationaal Pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York, en dat was in het najaar van 2005. Daniel Van der Hoeven, als puber, zei hij tegen zijn ouders: "Tja, liever geen Bach." Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach & Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniel zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: "Nicht Bach, aber Meer muss er heißen." Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniel doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

U hoorde Daniël van der Hoeven met de partita nummer 2 voor klavier in C-klein, BWV 826. Ja, daar resoneert iets van de helderheid van de grote Glenn Gould, wegbereider en voorbeeld voor velen. Maar Daniël heeft een warmte in zich die Gould in eenemalen mist. Met zijn schizoïde gevoelsleven kan hij Bach motorisch prachtig neerzetten, maar die viel altijd door de mand met de romantici, zoals Brahms. En Mozart haatte hij. Die had nog eerder mogen sterven, zei hij. Tja. Daar hebben we met Daniël van der Hoeven nou juist geen last van. Met enorme precisie, transparantie en bewogenheid zorgt hij voor een warmbloedige, maar niet bezwaarde, romantische uitvoering van Bach. Het klaversymbool is niet ver weg. Maar de kleuring en dynamiek die niet met het klaversymbool kan, geeft hij een subtiele invulling. Het wordt tijd voor een wohltemperierte klavier, hierbij een voorproefje uit het tweede boek, nummer 5 in E groot, BWV 874.

En aldus gaf Daniël van der Hoeven een uitvoering van boek 2 uit het Wohltemperierte klavier, Prelude en Fuga in E groot. En dan is het zo leuk dat Daniëls veelzijdigheid, zijn affiniteit met Bach en zijn herkomst uit de romantiek en de 20e eeuw, die zo onderschatte Mendelssohn Bartholdy, alles geeft wat hij verdient. Mendelssohn is zelf ook kind van twee werelden, al volop romanticus, maar ook zo schatplichtig aan zijn grote voorbeeld, Bach, die hij vereerde als een vader en wiens Matthäuspassie hij heruitvoerde. Die twee werelden raken elkaar subliem in de vertolking van Daniël. Wij vinden dit heel overtuigend. Geen klavierleeuw, maar wel een sterrenniveau. Luister hoe hij de fuga van deze prelude en fuga op 35 inzet. Hij voert de luisteraar mee op een zeer spannende reis.

Daniël van der Hoeven speelde de prelude en fuga opus 35 van Felix Mendelssohn Bartholdy. En dan was er nog één die zich liet gezeggen door de god der muzici, Bach, en dat was Mozart. Al een gevierd componist vond hij dat hij bij Bach nog veel te leren had en wierp zich op diens preludes en fuga's toentertijd goed bekend. Bach was helemaal niet vergeten. Beethoven en Mozart zijn niet denkbaar zonder Bach. Mooi is deze cd van Daniël opgebouwd en ook Mozart zet hij levensecht neer. Je zou toch hopen dat Edisons en zo niet alleen naar de grote cd-merken gaan als Decca en DGG. Deze Mozart is indringend en doet denken aan zijn fantasieën voor piano.

De prelude en fuga in C groot, Köchels Verzeichnis 394 van Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel van der Hoeven op de piano. Ten slotte is daar die grote 20e eeuw Shostakovich, die zo aan Bach gehecht was dat hij een heel boek preludes schreef. We zullen die nog een keer helemaal laten horen, ook weer onderschatte muziek. Daniel van der Hoeven ontvouwt hier zijn grote affiniteit met de 20e eeuw, maar zo dat je Bach niet vergeet. Het staat als een huis, raakt, treft, ontroert en wat een opname. Daar kunnen de grote jongens nog wat van leren. Daniel van der Hoeven in Shostakovich, geen uitsmijter, maar een waardig slot. Hier word je stil van.

Dat was BWV 151. En de uitvoerenden waren Joanna Lunn, sopraan, Peter Harvey, bas, met de English Baroque Soloist en het Monteverdi Koor, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Bij de Concertzender iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Ja, we zijn rond de jaarwisseling, maar toch een nieuwe week. Het zijn muzikale tijden, ook bij de Concertzender, want hier zijn we weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik zei het al, het zijn muzikale tijden, ook nog zo na de kerst. Het Weihnachtsoratorium voltrekt zich over een tijdvak van 2 weken. En dat Weihnachtsoratorium wordt met kantaten 5 en met kantaten 6 afgesloten. De laatste op 3 Koningen, 6 januari. Kantate 4 is voor Nieuwjaarsdag. Kantaten 5 en 6, die ook een spannend relaas vormen, die kantates laten we aanstaande vrijdag horen. Het zijn ook deze helaas veel te weinig uitgevoerde kantates die het Bach-ensemble Amsterdam gaat zingen op zondag 4 januari. En dat is om 4 uur in Amsterdam en om 8:15 s'avonds in Amstelveen. Maar nu eerst nummer 4, Am Feste der Beschneidung Christi. Die is dus geschreven voor Nieuwjaarsdag 1735 en gaat over de besnijdenis van Jezus. Bach accentueert niet de Joodse besnijdenis, maar de naamgeving van Jezus, die zoete, heerlijke naam. Dat is voor Bach het ritueel van een nieuw begin, van bestemming zoeken voor het nieuwe jaar. Nou, doen we dat allemaal niet een beetje met de jaarwisseling? Het slotkoraal luidt dan ook, Richte mein Beginnen. Daartussen hoort u nog een mystieke dialoog tussen Jezus, de Vox Christi van de bas, en de gelovige ziel, de sopraan die de bruidspartij zingt. Ich will dich mit Lust umfassen. Ja, ja, die teksten die liegen er niet om. Als u niet zo van Jezus houdt, dan vervangt u hem met de naam van uw liefste. En Bach zit dan gebeiteld. Alles klopt dan. U hoort de onvergetelijke sopraan Barbara Schlick.

Am Feste der Beschneidung Christi. De vierde kantate uit het Weihnachtsoratorium. U hoorde de sopraan Barbara Schliek, de tenor Howard Crook en de bas Peter Kooi, met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Met trots kondigen we u een nieuwe Café Zimmerman aan. Op zaterdag 24 januari om 1 uur zal Viola de Hoog Café Zimmerman verzorgen. En wel in de dekenkapel van de Pieterskerk in Utrecht. Dat is achter de Domkerk. Café Zimmerman is een initiatief van de Concertzender. In een ongedwongen sfeer luisteren naar muziek van Bach en tijdgenoten onder het genot van een kopje koffie en gebak. Entree gratis. De consumpties zijn voor uw rekening. Zoals in de tijd van Bach, waar uitbater Zimmerman de muzici liet spelen voor zijn gasten. En het was aandachtig publiek. Ze kwamen voor de muziek, niet voor het sociale contact. Viola neemt ons dan mee op een reis over de ontwikkeling van de cello tot en met de fameuze cello-suites van Bach. Ze heeft net een gelauwerde cd met die 6 cello-suites van Bach opgenomen. Een prachtige uitvoering en opname. En wilt u erbij zijn, geef u dan tijdig op via bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. De plaatsruimte is beperkt. En u moet er wel op tijd zijn. Na de start van de opname, dan is geen toegang meer mogelijk. Dus zaterdag 24 januari van 1 tot 2, uiterlijk aanwezig om 14:15 in de Pieterskerkhof 5 in Utrecht. Nogmaals, opgave vereist op bach@concertzender.nl. Het vierde deel van deze vijfde suite die u nu gaat horen, de Sarabande, wordt wel beschouwd als een van Bachs mooiste stukken. Meens, luister naar Bach door Viola de Hoog.

De vijfde cello-suite van Johann Sebastian Bach in D-klein, BWV 1011, werd uitgevoerd door Viola de Hoog. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertcenter van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma-samensteller. Ik wens u goedemiddag.